0: Hi, you listen to Bluesman Channel.
1: Het uur van de albums. Rough Velvet.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Hartelijk welkom, vrienden, in dit programma voor zoekenden en tegenstrevers en tegenliggers ook natuurlijk en anders denkenden, warhoofden, nou ja, opmerkzamen. Kortom, iedereen die van muziek houdt. En we gaan dit uur even anders doen dan anders, want de Dirk is op vakantie en ik zit hier helemaal alleen. Dat wil zeggen, ik zit in de technische ruimte en dat is voor mij altijd... Ja, de tijd dat er tape recorders waren en ook zelfs nog cd-spelers en dat er een mengpaneel voor mij stond waar je van alles op kon regelen, koptelefoon waarbij je platen scherp moest zetten en zo, dat soort dingen. Het is allemaal niet, het flikkert allemaal hier, ledjes en dat soort dingen. Maar goed, ik zal me er wel door weten te slaan, want dat is de vorige keer ook gebeurd en we luisterden naar een prachtige cd. All Night Boogie Band, Shut Your Eyes and See. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, shut your eyes and listen, want dat gaan we bij de volgende doen. Je luisterde zojuist even naar de openingstrek, that was always on my mind. En de volgende is een live opname, dat staat ook op dit nieuwe album, dat is Shake Your Hips en dat gaat zo.

Ja, de All Night Boogie Band. Ik geloof dat dat wel de moeite waard is om de volgende keer nog eens weer een keer terug te komen. En nog eens een track ervan draaien. Want je weet, van nieuwe albums draaien we twee tracks om je een juiste indruk te geven van wat allemaal te wachten staat als je deze tracks gaat downloaden. Schitterend. Nou, dan heb ik een hele bijzondere cd, een bijzondere album binnengekregen. Ik moet het nou zelf allemaal beoordelen. Hè. Ik heb geen ruggenspraak met mijn collega Dirk, Billy Thompson. Billy Thompson, die ken ik nog van Fairport Convention. En dat was in 1971 dat hij daarin meespeelde. Hij heeft nu een plaat gemaakt, een album gemaakt. En die heette This World. Nou, dan laten we even een paar dingen horen. Hij vindt zichzelf nogal belangrijk, want dit nummer begint hij met... Ah,

sucker off my back, yeah. Weet je wat ik zo leuk vind? Je zou kunnen zeggen, deze Billy Thompson is goed opgedroogd, hè? In al die tijd. Want het is heel mooi geworden. Het is stevig rock geworden. Maar dat was bij Fairport trouwens ook wel het geval. Billy Thompson, Malaya. En dat komt van de album This World.

Ja, ik heb nu ook door hoe het komt dat in de studio het rode lampje gaat branden als de microfoon open gaat. Je hoeft alleen maar een knop in te drukken en dan gaat die microfoon automatisch op de instelling die Dirk heeft ingesteld, zodat ik vrijmoedig mijn gang kan gaan met de teksten allemaal te zeggen. Teksten te zeggen, jawel. Goed, het gaat om Maybe Heaven Knows. Dat betekent dus eigenlijk van, het zou kunnen dat de hemel het mag weten, hè? Dat soort dingen. Het komt van Chillen. Chillen heeft een EP gemaakt en er staan 4 nummers op. Ik laat je de 2 horen. Het is zo ontzettend mooi gedaan. Dit is Maybe Heaven Knows, Chillen. Zo heet het album dan, hè? En, ja,

chillen, prachtig hè. Nou, we zijn bijna bij het halve uur. Nou ja, in elk geval, goed, we zijn er nog even vanaf. Maar we kunnen de laatste die ik wilde draaien van chillen ook nog even doen. En dat lied is getiteld Songs. Ja, Songs, een lied getiteld Songs. En dit klinkt als volgt.

0: Zoals ik al zei, dubbel uur 30 en dat betekent dubbele punt 30. En dat betekent dat we nu overgaan tot de mooiste
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmal 3.

0: Er waren een aantal respectabele nummers op een rijtje uit de vorige eeuw. En er werd de muziek gemaakt, mensen, waar de mensen de koude rillingen van over de rug liepen. En dit was Jefferson Airplane, Somebody to Love. En dit was live op Woodstock. Niemand heeft hem, maar ik heb hem wel, die opname. Ja, ik heb hem hier in de database. Aphrodite's Child. Dat waren Rain and Tears ook nog. En I Want to Live was deze. Deze was van 1969. Vangelis natuurlijk. Ja, dat die. Maar, nou ja, oké, okay, prima. Daar zullen we verder niet over praten, want dat is allemaal gebeurd geweest. En de eerste waarmee we openden was Bujura. Dat was een Nederlandse zangeres, Bulgaarse afkomst. Ze was een beetje mystiek opgemaakt. Een beetje veel donkere ogen, zwart haar en zo. En ze hebben haar een beetje uit de publiciteit proberen te houden. Het was een slimme zet van de platenmaatschappij, want zo verkochten ze wat minder. Maar dit was in elk geval The Letter. Dat was een cover. En hij was goed. Hij was heel goed.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, Gerard Claesen.

Een aparte stem, hè? Een aparte voordracht ook. Vrienden, dit is Cynthia Thijs Koenraad. En het album wat ze uitgeperst heeft, heet 70s. Dus eigenlijk gaan we gewoon door natuurlijk met de muziek van de vorige. Nee, natuurlijk niet. Dit is hypermoderne muziek. En van alles zit erbij. Er zit een beetje rock bij, er zit een beetje soul bij. Ik hou hier wel van. De volgende tekst die we voor je hebben, die ze zingt, is Beat the Bad Vibe with Light. En dat lijkt me een uitstekende gedachte.

Ja, ja, Cynthia Thijs Koenraad, een nieuwe album. Schitterende muziek is dat. De volgende is van Downtown Mystic. Downtown Mystic, jazeker. Mystic Highway Road Trip. En dit is Downtown Mystic met Shadow Walk.

De titel van de tweede song van hun album is Somebody's Always Doing Something. Ja, nou dat lijkt me een algemene beschouwing toch wel goed. Ik neem vast afscheid van je wat dat betreft het eerste uur. Ik zie je straks na de mededelingen en de time- en station check uiteraard weer terug.

Ja. En ik had je beloofd dat ik de titel van het album zou noemen. Wel nu, dat is The Long Hollow Blues van Farmhand. Je hebt geluisterd naar, Didn't Mean to Do It. Dat moet je altijd zeggen als je zoiets doet. En de voorste, de eerste waarmee we zijn geopend dit tweede uur, was de Tractor Woman. Met de... Lijkt me een interessante dame toe. Farmhand dus. En Long Hollow Blues. We gaan over naar Theresa James. Theresa James, Rhythm Tramps. En de titel is Bad at Being Good. Het klinkt zo...

Ik had nou, wacht even, ik had de microfoon nog niet open. En toch ja zeggen. Wat, nou, oké. Maar in elk geval, vrienden, Theresa James en de Rhythm Tramps. Bad at being good. Er staat een hele mooie recensie van haar in Blues Magazine. En daar staat in, moet je horen, daar staat Theresa James. Haar stem blijft het meest herkenbare element. Raspend, soms ieuw, maar altijd emotioneel trefzeker en met een perfecte timing en frasering die een bijna al pratende intimiteit creëren. Ik bedoel, dan klets je niet meer. Hè? Ik bedoel, dan ben ik zelf al even stil van. Als iemand die probeert met praten een intimiteit te creëren voor de luisteraar. Maar goed, we hebben nog eentje natuurlijk voor je van dit schitterende album. En dat is Got This Thing. En dan moet je echt horen, of het klopt, hè? Wat ze daar in Blues Magazine over haar zeggen. Dit is zo mooi.

Teresa James. Mooi, hè? Dus ze is een redhead. En dat heeft bij mij een streepje voor. Zit er iemand nee te schudden? Ja, nou ja, daar kan ik toch niks aan doen. Redhead, goed. Goed, ja, Teresa James. Maar we hebben er nog eentje. We hebben Omar Coleman en Igor Prado. Old, New and Blue.

Ja, leuk hè. Dit lied begon ook met het traditionele When I woke up this morning and the wind blowing. Nou ja, dat soort. In the chimney in. Goed. Dit was de Blue Line Train in Chicago. Dan gaan we natuurlijk nog een track draaien hiervan. Even kijken hoor. Wat had ik opgeschreven? Dat weet ik niet meer. Let a Good Girl Go is dat. Ja, van Old, New, Funky and Blue.

0: En mooi is dat, Omar Coleman en Igor Prado of Prado. Old, new, funky and blue. Ik weet nooit hoe je zo'n naam uitspreekt als er Prado staat. Hè? Dan, wij spreken hier natuurlijk in Nederland van Prado of Prado. Ik weet het. En dan bel ik zo'n man op en dan denk ik van... I really want to know how to pronounce your name. Dat soort dingen. Maar dan geven ze niet thuis. Ze nemen niet op of zo. Dat soort dingen. Goed, vrienden, we hebben natuurlijk nog meer en wat heel erg nieuw is.
1: Gerhard Klaassen. Hi, bluesman.
2: Hallo.
0: Dit is het gezelschap van Jack's Waterfall muziekgezelschap, zangclub en zo. En zij hebben een plaat gemaakt die heet de Blue Light Club vandaar.

gelovig mens. Dit gezelschap van Jackson Waterfall. Mooi, hè? Blue Light Club. 2026 is hij uitgekomen. Straks dan moeten we toch ook nog een paar nieuwe singles draaien. Van mensen die hebben die vast een single gestuurd naar ons. En gezegd van, dit komt op 7 augustus uit. Ik dacht van, ja, nou, wat moeten we daar nou mee? En dan overleg ik dat natuurlijk altijd met Dirk. En wat moeten we daar nou mee? Zeg, nou, draai ze maar. Meestal zegt hij dat, draai ze maar. Want dan hebben we vast een voorproefje. En dan kunnen we erop terughalen. En testen of onze luisteraars ons wel beluisteren. De volgende vriendin van Jack's Waterfall, de Blue Light Club, is getiteld Love Be True. De vorige was Best Is Yet To Come.

0: Jack's Waterfall. Ik vind dat zo mooi, Jack's Waterfall. Wie noemt er nou zoiets? Goed, dan zijn we nou alweer ruim over tijd, maar dat ben je van mij wel gewend. Zeker als ik zelf achter de knoppen zit. Het is tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Stephen Stills en Neil Young. Ik krijg echt rillingen over mijn rug als ik dit hoor. Dat komt goed van pas met warm weer. Dus dan zet ik dit plaatje op en dan kan het niet meer kapot gaan. Vrienden, we hebben ook nog eens een keer gedraaid 3 live nummers. Dus Stephen Stills en Xiong, je hoorde je zojuist. Daarvoor hoor je Tony Willet van Pussycat met Georgie. Ook live. En we hadden ook een live opname van Steel Eyes Span, Just As The Tide Was Flowing. Dan begrijp je wel, ik vind de live opname het prachtigste. We zijn nu toe aan de plaatjes die we binnen hebben gekregen. We hebben niet veel tijd meer, zie ik. We kunnen er 2 of 3 kwijt. En we beginnen met Wasting Time by Jimmy Johnson. En dat is beslist iets waar je even voor moet gaan zitten. Hou je even vast, Hurricane.

0: Ja, dat is prachtige muziek. Hè? Ik heb nog veel meer prachtige muziek. En er is een Duitse zanger, dat is Uli Schwinge. En die heeft een quote erbij gedaan, zodat hij zijn eigen plaat aankondigde. Moet je even luisteren dan. Hè?
1: Hallo, hier is Uli Schwinge. En ik wens allen Hörern einen wunderschönen Sommer. Hier is mijn nieuwe single, mijn Sommersingle. Verliebter Egoist.
0: Ja, en ik neem vast afscheid van je vrienden. Ik zie je natuurlijk graag weer terug. De volgende week, dezelfde tijd, dezelfde radiostation, dezelfde schitterende programma. Met muziek waar je echt nergens anders tegenkomt dan hier alleen.